0: GMB-café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: mijn toepas, een park dat zet ik allemaal niet op, jong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat rond de bojotos.
0: Hoe wil je dat vragen?
2: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listerouw en snort eeuwig heimel parado en zal ik voor Sint-Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé. Wacht om

zeg maar jongen. Honderd is nest je oren, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoren.

0: Roger Nusso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Zet af van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Holst.

Het stuk is dansken, ooit gespeeld, en al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is voes verteld, hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch een, hier of door. De politiek, dat is iets roer, hier in mijn stad.

0: Ja poppen, alleen geeft ons juist van alles.
1: Wie gold er is
2: rijst. Ajoy Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.

0: Serafon van de Vulja Goeits van City Music. Luister dan online op City Music Boombe.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosnatierlek.

Sandra.

0: schrappen, hè? Hey. Rokers, waar begint je?
1: Ik speel met de loser, want mijn handen zijn bevroezen.
2: Van al die hier te kippen, begin ik te flippen.
0: Ik zing door een vrouw, stof van de ka.
1: Ik zag geen passijn, als hoe in een vavijn. Die toeters, die maken ons kapot.
2: Lot je nog eens zing, of we waren zot?
0: Die besten, die tijpel, dat moeten we toch zien.
1: Daarom dat me zingen, dat mijn toeters willen zien. Wij willen al toeters zingen.

0: Allee, het is goed.
1: Op de Nauwvut in het stikatelier van AKV Overboefd.

0: van ott en Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: IO in Music. Plezante radio.
1: Louis verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Radio en Music.
1: De enige echte.
2: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafeltje voor twee.
3: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnen gehoord, presenteren haar.
4: Welkom bij Shea.

0: drinken, wat mag het, jong, zeg? Dan moet ik zo een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong, drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat, we zijn ons achter.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo in music. Zare Radio.
1: Noach. Wie is toch Noach?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Ja.

0: Leute. Orelotor, een ferme kotor, stond in de gazet. Goed op mijn kloeit, de vrouw niet ontwicht, het was gedoe met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Lover,
1: the Mole.

0: Ons is goed aan mijn zijde, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op bienzoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar oos kom, dat

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: meskes, waren mijn week rieken. De jeugd van wat is dat voor iets?
1: Wat is dat voor iets?
2: Ja, wat, ik heb hier precies al deer mijn valies getornd.
3: Allee jong, ga je nog eens mee naar ons lokaal?
2: En lokaal? Waar is dat misschien? In een bowling of

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Ingers, Zambos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken waar al mee.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: Luten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent, wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog geen gonolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: Bayou in Music. Plezante radio.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Zeg het maar dan nog. Allee, zijn mijn twijfel geflikt, zei die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. Voor vaste lavend is naar Ajoin Giljor in de wijk.

zijn net op de juiste plos. Een orsneef, trouw zijn net op de juiste plos.

Rocky Wolf, dann eher Hichischik. Hier Wolf, hier Hichischik. Ik was eens ontwachten in de Gazameterstraat. Ik wacht me op een mokke, maar ze kwam door veel te laat. Ze zei kom wel, op een andere keer. Morgen niet een mokke, doe mij nou toch nog schier. Wel ten dat mokke, ze was trouwens gelijk een boom. Ze vroeg om mij, kom het vlees dan ik het doe. Kat schiet mijn broek uit, dus ik moet.

0: Dinge, wife hier geschick. In meiner Kalasung stund ich dort. Hier, wife hier geschick. Hier, wife, deine hier geschick. Hier, wife hier geschick. Kind jou pros, mehr Mucke nur das hier. Kap mein Tintchen, en mijn luchtmatras naar mij. Ze wil goed te kreften. Over zand zit in mijn kas. Ik zei, hé, laat pieken. Ik ben hier de boss en ik zo.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Texas, are you in music?
3: Verhaal Dajoen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App de mal.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goe radios van Holst.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameraad, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet de muziek af, het is hier getoond.

mij soft in mijn kop. Je zet me gewoon op kant en je bollet op. Asso, ik ga dat hier niet fush, omdat ik kamerood. Gij zet mij hier gewoon in mijn bloed. Gij zet mij hier gewoon in mijn bloed.

Therese, ambatant. Dan dag mij de mij gewoon moeia goeie go slapen. De ambatant. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Ion Music.
1: Hey, Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ton avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendelijken is.
3: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè. Dat meek je niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
1: En Cosmo Twintje Frank.
2: Het is de wachttoren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, ga je door.
1: Vanuit een Olst Media Building, Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Music plus Zonto Radio.
1: De loze maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: op City Music Point B.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van ons. Ten enige echte. Ajoe in music.

0: vanuit Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
3: App hem al.

0: Ajoy Music. Plezante radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Skippa
1: dabba.

Nou, de rage van flippels in een pakje chips is een lieve rage omgang. Zet jij rich failliën en zit rich gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperik, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil, gewoon weg maar op die

0: maan met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met Moron en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ons hier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

0: Geef Marmor aan Joen Music.
1: Wer avond van ons.
2: Oost.

0: Ajoy Music, overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: tas te roeven.
1: Was nog ralen klein.
2: Je wil echt klein stellen.
1: Kost nog maar een stoon.
2: Nog een kost nog maar een stoon.
1: Was te laat het vieren. De kost aan die verstoon.
2: Maar alleen jongen.
1: Ik heb het ondervonden. Hoe dat werd beleefd.
2: Ah, werd beleefd.

0: Merci, hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodeleer gevraagd hebben, hè?
1: Ajoe Music.
2: De enige echte.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: Majoen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Majoen Music. En luister naar Majoen Music overal en altijd. De nieuwe Majoen Music app.
2: App hem al.
3: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan en oest, maar trouwdogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets voor een oelsnijers.

poeg. Benen ver uit een, gestotjes schieren tegen mijn derde been. Smet je live, nam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goch gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olgert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door werd een keining.

Ik ben een ventje, zit gevangen in een maansloof. Oer op mijn benen, op mijn best, verbergt mijn vriend loof. Geef mij een rok en een soutien, dat werkt pas een echt waf. Nog een paar rik en wat make-up, ik weet met mijzelf hier.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

bananen kan zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Wow, was dat lawaad hier aan zich? Zie je wat dan niet? De Jean-Peter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: een zonnep op november in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Chubby is al op het fietsje Kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een andere.
1: Ah, zo zit je gewoon.
0: Ik ben zo'n Peter Norooi school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.
4: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Blazetschat.
5: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
4: Hey, Jules. Je dat nou wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn plek van

0: Limo na Raju Music.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lustenoed is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk coleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht. Komt vast de love dichterbij, stoon wij als moten zo en zo. Droa toch een open raar.

0: Radio van ons nou.
1: Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakern roeit na op de mert.

0: Majoie Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Majoie Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
0: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en

0: Hajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd.

0: Rijn. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoy Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien.

Bretton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB+ en om.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

Zijn een fan van de Voelda Goed Iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goed Radios van Olst.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooit toch hier toen ver dat de loten zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

mua, mua. Au, o lie de vreavă în aia.

0: Gat van een neger!
1: Zeesweld!
0: Tweet van zijn oeien!
1: Druk trots!

drieën en zijn eigen leven in dand. Voor die minderen onder ons, op gelijk welke manier, ze in haar eigen lief zijn gezakt. Trooi daar een kop te ver niet om. Zijn gelijk als iedereen, mensen.

0: Yo. Hey. Hey, dat past er al gaan zingen.
1: Amai, hij flirt op de les, dat ouwe.
0: Joen, dat heeft precies in het paradijs.
1: Of wat zal dat liggen, hè?
0: Allee, jong, en weet je dan, hè?

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

tieren al gestoef. Morgen zitten dikkes in de poef. Zijn zelf op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zijn ontspringende dans.

0: Het is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Rozen, carnaval Nilo. En los, er is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeraten en Steenberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: NTR Radio.
1: Kluip verdrommelien. In stand met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoogd.

0: poison.
1: Mijn maat, appel prijs om blonde op te hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisijn, zou geen moois voor wel een

0: Bruslet. Vroeger was het Frank, daar is Mariet.
1: Het is nog Koosje, want Ajo in het land.
2: Ajo in music.
3: Gedierig goede muziek.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café.
1: Meer de Neven App voor Jouwen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven Jouwen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Zeg maar, Dajoen, hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Adriaan. Rechts.
1: Waar doen we?
2: Als Schilderman?
1: Niet. Luister alleen maar naar IOM Music.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeiesdag noem, ik drink mijn leste pint. Noro is schoon, ik heb geen ander keist niet meer.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of

0: Music 100% Oeschtsch.
1: Olsener!

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: Hoor ons het geld nou vinden. Bien soigné, loyer, weten dat geld niet om de boermen groeit. In het stadspark van ons oost, doorgebeten.

0: Froa, kom dan maar laat, Froa. En mij gerust zijn. Kimmer dicht van, kimmer dicht van, kimmer dicht van, kimmer dicht van.
1: Ajoen Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

We gaan elke vrouw zien in mooi de perfecte man. Hier op een wit peert, ons wieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben weg.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Ondacht, ondacht, ondacht. De steenzolen kondigen om. Het groeit de afscheidsbal van ons Ilse. Ooit de pompiers, de politie en de plastic en bekertjes moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radio's van Holst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.
2: Oh,

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: Appt hem al.
4: Zot, stijke zot.

Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radios van Holst.

Ik ga eens naar mijn kleren. Ik heb mijn stoelkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik naar de groeite markt.

0: Oondacht, oondacht. De tiengen aftelkalender van de mooikes. De poppenplekkers stellen haar veer. Ongekondigd op loikes. 10 jaar de mooikes.
1: 10 jaar lang.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al. Hey!

0: deorde het mijn gier, maar toch stonk hier met plezier.
1: Nu nog meer.
0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nu nog meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Zijn de fan van de Voelja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Oost-Natuurlijk.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zoi, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droei mij om.

0: Majoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninov, Dingeratum en Stinkberg. Majoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

slecht weer. Dus in de cafeetjes geen hoever of niet eer. En de meeste zijn verkleed met attributen in klank en breed. En ik heb me dat te stijden als ik kippers moet passeren. Soms een meester te lameren.

0: het weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet wat vijden aan mijn bovendrom blokkeren. Ik gewoon mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat het over drom, jong?

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Bio in Music, plezante radio. De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

en onnoezel, groeit gezet of dik. Maar pas toch op, als ga je een pakt, doe dan met strategie. Want als ga zoiets onschaft, is dat zonder garantie.

0: Jongens om de jongeren, jongens.
1: Zeg, zijn meneer anders wel fijn als Lugans?
0: Wat mooi in Porsche van het klimaat.
1: Of stop dus met die klimaatopwarming. Mijn moek is al niet genoeg.

Aion Music. 100% plezant, 100% olșt. Aion Music. 100% plezant, 100% olșt. Yeah.

0: Askildermann.
1: Nyt. Loistaa Limonorajuen music.

bijzonder. Het schoonste woordeken dat er bestaat. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het lijkt bij mij op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: könnt vertrauen, ich komme da missen.
1: Von Utten Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.